leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Un jour là-bas, il y aura un drapeau.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Twee vrouwen zijn aangehouden na gauwdiefstallen op de donderdagmarkt in Genk. Politie Karma kon de diefstal van een portefeuille reconstrueren dankzij de verklaring van het slachtoffer en beelden van stadscamera's. Tijdens een patrouille in Burger herkenden agenten een verdachte aan het Stadsplein. Even later werd ook een tweede vrouw opgepakt. Beide verdachten konden bovendien gelinkt worden aan een ander diefstalfeit. De onderzoeksrechter heeft beslist om de twee vrouwen aan te houden. Een vermoedelijke huurfraude heeft in Te Sendeloham meerdere slachtoffers gemaakt. Een man die zich voordeed als verhuurder van een woning in de Bergstraat, incasseerde huurwaarborgen en verdween daarna spoorloos. Minstens 10 mensen zouden zijn opgelicht. Een 24-jarige vrouw betaalde €2.400 en dreigt nu samen met haar 3 honden en kat dakloos te worden. Ook andere slachtoffers verloren duizenden euro's. De politie Beringenham Te Sendelo heeft een PV opgesteld en onderzoekt de zaak. Vandaag krijgen we in Limburg een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog op misschien een paar lokale druppels na. De temperatuur loopt op tot gemiddeld 23 graden. Lokaal kan het even 24 graden worden. Er waait een matige noordwestenwind. Vrijdag wordt het zomers warm met temperaturen van 25 à 26 graden.

Luxe Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Eén gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als derde. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Is she really going out with him?
1: Well, there she is. Let's ask her.
0: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Jouw leukste evergreens.
4: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: De Hasseltse strafrechter heeft de celstraf van een 36-jarige man uit Curaçao verlaagd van 8 naar 5 jaar voor zijn rol in een gewelddadige woningoverval in Lommel in 2019. De man werd vorige maand in Curaçao opgepakt nadat hij internationaal werd opgespoord door het FAS-team. De strafvermindering volgt omdat de behandeling van de zaak onredelijk lang op zich liet wachten. De veroordeelde moet ook een boete betalen en het slachtoffer ruim €27.000 schade vergoeden. Zijn medeverdachte verschijnt later opnieuw voor de rechter. Het personeel van het Noorderhart Maria ziekenhuis in Pelt is getrakteerd op een ijsje door de 80-jarige Jos Dirks uit Pelt. Daarmee bedankt hij het oncologisch team dat hem behandelde voor maag- en pancreaskanker. Jos had bij de start van zijn behandeling beloofd een ijskar langs te brengen als hij zou genezen. Intussen zijn de vooruitzichten erg positief. Samen met zijn schoondochter deelde hij de ijsjes persoonlijk uit aan het ziekenhuispersoneel. De actie werd letterlijk en figuurlijk zeer gesmaakt. Vandaag krijgen we in Limburg een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog op misschien een paar lokale druppels na. De temperatuur loopt op tot gemiddeld 23 graden. Lokaal kan het even 24 graden worden. Er waait een matige noordwestenwind. Vrijdag wordt het zomers warm met temperaturen van 25 à 26 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77. Dit is goed.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese digitale barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: The Night Chicago Died van Paper Lace. En u moet het niet gaan googlen, want er bestaat geen nacht dat Chicago gestorven is. Nee, het is gewoon een songtekst geschreven door de songwriters voor Paper Lace in de jaren 70. Het was ook een hele dikke hit. Maar er bestaat dus geen nacht dat Chicago gestorven is. Het is helemaal fictief. Wat niet fictief is, is dat wij vandaag voor u weer hele leuke muziek meegebracht hebben. Zullen wij het even proberen?
1: Espresso. Ja. Met Ludovic.
0: Muziek van onder andere Bernd Kluver, van Mickey Day, van Quiz Ouya en van The Mindbenders. A groovy kind of love.

0: Stem elke dag af op Radio Ludo. Blijf jong, blijf luisteren.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Je kan hem niet verdenken om bescheiden te blijven. Peter Blankert was dat en het is moeilijk bescheiden te blijven. Alhoewel, het was humoristisch bedoeld natuurlijk. Hij vertaalde het nummer uit het Engels. Het heet origineel It's Hard to Be Humble van Mark Davis. En hij scoorde daarmee in 1981 onze Peter. Het is moeilijk bescheiden te blijven. En nu naar 1972 met Lindsay de Pol en Sugar Me.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

En met een groepsnaam als Atlantis zou je niet denken dat deze mensen ook Duits zingen. Maar ze zingen niet alleen Duits, ze gaan in het midden van het nummer ook over naar een stukje Engels vandaar misschien. Wenn du Tränen bei ihr siehst, dat kwam uit 1989 en ik zei het al, de groep heette gewoonweg Atlantis. Charlie Rich en Behind Closed Door, wat een hit was dat in 1973.

Monumentaal goed nummer, dit van Chris Rea en Josephine. En Plastic Bertrand kennen we van Ça plaint pour moi, maar kent u hem ook van deze?

Dat was een leuke instrumentale van de Tornadoes en Globetrotter. Het was een instrumentale plaat als derde en laatste in ons drie luik. Dat is gewoonlijk zo hier in Espresso. Daarvoor Dr. Hook en A Little Bit More. En daarvoor Plastiek Bertrand met zijn tweede hit, minder bekende hit. En in mijn muziekgeheugen ook zijn zwanenzang. Sentimental, moi. Oh, what a kiss. Kennen we deze nog van een zekere Mickey Day? Ik denk het wel.

Kluver en Manuela Unde Jonge met de mondharmonica. En daarvoor hadden we Mickey Day met Oh What A Kiss. Geef toe, een echte oorworm, maar ik ga je van de vorige oorworm verlossen door de volgende van Rotation.

Emmylou Harris uit 1977, You Never Can Tell, C'est la Vie. En zijn volgende artiest, Bobby Prins, dat is een man die een ongelooflijk leven geleid heeft. U moet hem maar een keer googlen als u eens tijd hebt, dan kunt u de gekste verhalen over hem horen en zien. Maar muziek maken kon hij wel, neem nu deze uit 1979, te jong.

En de rode draad in zijn leven is de contractbreuk met zijn ontdekker Johnny Hoes. Dat heeft hem heel veel centen gekost. Enfin, u googelt het maar eens een keer op Google, de naam Bobby Prince. Zo, wij zijn toe aan het einde van dit programma. Ik laat je in de goede handen van Cindy Humberten. Zij gaan je even meenemen naar Malaga. Dat zijn dus goede vooruitzichten. Nog goede vooruitzichten zijn straks na 10 uur is er de lunchbox met Geert de Knut. En om 5 uur Hallo Limburg met Koen Baks. En ik ben er morgen terug om 9 uur alweer met Expresso. Graag tot dan!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Dinklitussen, Catch You Crying, Gary and the Pacemakers uit 1964. Zo zijn we 10 uur binnengestapt. Dankjewel Ludovijne voor de lekkere koffie zo pas. En vooruit, stilletjes aan naar de middag bij Radio Ludo. Met liedjes van Malcolm Roberts. We hebben Engelbert Humperdinck in een song van George Jones met Timmy Wynette samen. Dat belooft. We hebben heel wat weetjes, nieuwsjes en info, ook in de zomer van 2026. Hier nog eens het dorp. Dit was een song van Wim Sonneveld, heropgenomen door onze eigen Sabine Tiels.

0: Ieder jaar vindt op 23 juli de Wereld Sjeugrendag plaats. Daarop staat de iets wat obscure, maar zeker niet zo zeldzame ziekte van Sjeugren centraal. Dat is een chronische auto-immuunziekte waarbij de witte bloedcellen de vochtopwekkende klieren aanvallen. Het zorgt voor vermoeidheid, pijn aan de gewrichten, droge ogen en een droge mond, maar serieuzere problemen zoals lever- en nierfalen. De datum van 23 juli is gekozen omdat dit de verjaardag is van dokter Hendrik Sjeugren, die, zoals de naam al verklapt, de ziekte ontdekte in 1933. Wereld Sjeugrendag, 23 juli.
1: Oh, it's

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Die Britse pop Rockulus van de sweet tijden, vroege 70s en de blockbuster Radio Ludo, je toonaangevende Rezero Radio in de zomertijd. We gedenken vandaag Martien Tange, nieuwslezeres op VRT, die stierf op een 23 juli. Straks meer erover, na Engelbert Humperdinck.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 23 juli, vandaag herdenken wij Martine Tange. Belgisch journaliste en nieuwsanker die op 23 juli 2023 op 67-jarige leeftijd overleed. Martine Tange was jarenlang een vertrouwd gezicht van het VRT-journaal en werkte voor de VRT, waar ze uitgroeide tot een van de bekendste nieuwslezers van Vlaanderen. Tange stond bekend om haar heldere uitspraak, rustige stijl en grote professionele nauwkeurigheid. Naast haar werk als nieuwsanker was ze ook actief als journaliste van culturele en informatieve programma's. In de Vlaamse mediawereld gold ze als een toonbeeld van journalistieke integriteit en vakmanschap. Martine Tange wordt herinnerd als een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen in de Vlaamse televisiegeschiedenis. Een herinnering vandaag aan Martine Tange.

Wat gospel in de radio. Oh Happy Day, die Edwin Hawkins Singers bij Radio Luto. Op 2 FM frequenties via DAB+ en verder daarbuiten via radioluto.be. Dus als je met vakantie gaat naar het buitenland dit jaar, neem ons gewoon mee met je telefoon op het internet. Radioluto.be kan je ze overal ter wereld beluisteren. Dit is Shaken Stevens in duet met Bonnie Tyler.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Deze droom was er eentje van Malcolm Roberts. De volgende droom, die moeten we nog beleven. May I have the next dream? Met de jongens van Get Ready daarvoor in Diep Zo Diep op Pluto. Er is de herdenking van het mirakel van Viversel 1317-2026. En dat nu zaterdag 25 juli om 14 uur in de Sint-Quintinius-kathedraal in Hasselt. Ieder jaar op 25 juli wordt het mirakel van Viversel uit 1317 herdacht. Het wonderen, de wonderenhostie, werd eeuwen in de abdij van Herkenrode bewaard, sinds 1804 in Hasselt dus. Iedereen is welkom, komende zaterdag om 14 uur in de Sint-Quintinus-kathedraal van Hasselt.

Je verliest de tijd, hè, van de liedjes van Jennifer Warnes. Dat was een song op het einde van de jaren 70. En daar hoor je ook al een beetje jaren 80 invloeden in. And Don't Make Me Over. De ochtend door met Radio Ludo. Dit is Lunchbox met nieuwsjes, weetjes en de beste muziek. En laat daar ook nog eens Marc Arian bij.

Helemaal aan een staartje van de jaren 60, de Sir Douglas Quintet tot bijna 11 uur op Radio Ludo. Regionaal nieuws van 11 uur met onze nieuwsdienst komt er zo aan. We hebben nog richting 11 uur een liedje van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen. En ook dit hier van Lobo vond ik een van de sterkste bands uit de jaren 60 en 70. Me and You in a Dark Named Boo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Twee vrouwen zijn aangehouden na gauwdiefstallen op de donderdagmarkt in Genk. Politie Karma kon de diefstal van een portefeuille reconstrueren dankzij de verklaring van het slachtoffer en beelden van stadscamera's. Tijdens een patrouille in Burger herkenden agenten een verdachte aan het Stadsplein. Even later werd ook een tweede vrouw opgepakt. Beide verdachten konden bovendien gelinkt worden aan een ander diefstalfeit. De onderzoeksrechter heeft beslist om de twee vrouwen aan te houden. Een vermoedelijke huurfraude heeft in Te Sender-Lohan meerdere slachtoffers gemaakt. Een man die zich voordeed als verhuurder van een woning in de Bergstraat incasseerde huurwaarborgen en verdween daarna spoorloos. Minstens 10 mensen zouden zijn opgelicht. Een 24-jarige vrouw betaalde €2.400 en dreigt nu samen met haar 3 honden en kat dakloos te worden. Ook andere slachtoffers verloren duizenden euro's. De politie Beringenham Te Senderlo heeft een PV opgesteld en onderzoekt de zaak. Vandaag krijgen we in Limburg een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog op misschien een paar lokale druppels na. De temperatuur loopt op tot gemiddeld 23 graden. Lokaal kan het even 24 graden worden. Er waait een matige noordwestenwind. Vrijdag wordt het zomers warm met temperaturen van 25 à 26 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

0: like what's happening. He's too much. Right, daddy, right. Hi-yo, Dinosawa.
1: In de jaren 70 deden de groupies Delight en Sandwich Band dat nog eens op. Opnieuw, dankzij Radio Veronica, de toenmalige zeezender. Maar dit was de voorloper, de Hollywood Archers met Alley-oop. En zo zijn we vrolijk 11 uur binnengestapt. Het is intussen 11:04. Radio Ludo tot 12 uur nog. Je Evergreens, je toonaangevende retro-hits. Met Johnny Nash onder meer. Ook de Jarmels komen eraan. En straks een liedje van Lux Steno. Ga eens in de krant kijken. We hebben het over een boa constrictor in Duitsland. Zometeen. Beetje spooky. Maar eerst Hollywood. Met de Hollies in Stop, Stop, Stop.

Een nieuwsje uit Duitsland uit de krant. Daar deed een tuinbezitter een onverwachte ontdekking in zijn composthoop. Een boa constrictor van maar liefst 2,5 meter lang lag verscholen tussen het groenafval. Het dier veroorzaakte flinke schrik bij de eigenaar en zijn buren. In de lokale dierenopvang werd ingeschakeld om de slang veilig te verwijderen. Experts vermoeden dat het dier ontsnapt was uit een privécollectie of van een exotische handel. Gelukkig raakte niemand gewond tijdens de spannende ontdekking. Het voorval gaat nu viraal en gedeeld als avontuurlijk en opmerkelijk tuinavontuur. Een boa constrictor van 2,5 meter lang verscholen tussen het groenafval op de composthoop in Duitsland.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

ooit een hit voor de reggae-koning Bob Marley, maar die werd gecoverd in 1972 door Johnny Nash met Stir It Up en Guantanamera José Feliciano daarvoor. De oprichting van de NMBS die was er op een 23 juli in der tijd, straks meer erover hier op Radio Luto.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag 23 juli. 23 juli 1926 werd de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NMBS, officieel opgericht, als gevolg van de hervormingen van de Belgische spoorwegbeheerder. Tot dan toe was het spoorwegnet grotendeels in handen van de staat, maar de nieuwe structuur moest zorgen voor efficiënter en moderner treinverkeer. De NMBS kreeg de verantwoordelijkheid over het reizigers- en goederenverkeer per spoor in België. De oprichting paste binnen de bredere context van economische wederopbouw na de Wereldoorlog. Door centralisatie en betere organisatie wilde men het spoor aantrekkelijker en betrouwbaarder maken. De NMBS groeide in de daaropvolgende decennia uit tot een van de belangrijkste vervoersmaatschappijen van het land. Het markeerde het begin van een nieuwe fase in de Belgische spoorweggeschiedenis. 23 juli 1926, officiële oprichting van NMBS, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Stéphanie van Monaco. Koninklijke dame met een koninklijk liedje. Stéphanie en Ouragan. In de jaren 80 werd het een Europese zomerhit toen. Dit is Jimmy Helms op Radio Ludo. De naam Jimmy Helms zegt je misschien weinig, maar je weet dat dit ook de frontman was van de band London Beat in de jaren 80. Gaat een belletje rinkelen, moet je maar eens naar zijn stem luisteren. Gonna make you an offer you can't refuse. Go!

The Germals en A Little Lonely When, met ook Manhattan Transfer, Baby Come Back To Me daarvoor. De weetjes trommel dadelijk en laten we het vandaag eens in onze trommel.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We mogen eens pronken met onze provincie Limburg vandaag, want Limburg heeft een rijke culinaire traditie. Limburg heeft dus een gastronomische traditie die diep geworteld is in de streek. De Limburgse vlaai, een heerlijke fruitaart met een krokante korst en vaak gevuld met kersen of pruimen, is een van de bekendste lekkernijen. Maar ook Limburgse bieren, zoals de Limburgse glühwein, zijn populair, vooral tijdens de wintermaanden en de kerstmarkten. Ook de Limburgse asperges, die in het voorjaar in volle glorie bloeien, staan wereldwijd bekend om hun delicate smaak en worden vaak in verfijnde gerechten verwerkt. Verder is Limburg ook bekend om zijn rijke kazen en diverse streekproducten zoals confituren en honing. Limburg is dus rijk aan streekgerechten en daar mogen wij fier op zijn.

Mooi hè? Passie was voorbij bij Koen en Chris Wouters en de band Clouseau hier op de radio. Het is donderdag voormiddag bij Radio Ludo. Wij hebben jouw muziek, Jimmy Glimmer en de Fireballs. Boom, boom.

Straks is het de middagtijd en dan ga je smakelijk eten met de zeer smaakvolle muziek van Radio Luto. Hier nog Jimmy Gilmer en The Fireballs met Boom Boom. En ik laat je voor vandaag met Manhattan Transfer. Trickle, trickle, maak er een mooie donderdag van. Morgen horen we elkaar opnieuw, net na Espresso, om 10:00. Tot dan.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie Laanaken Maasmechelen heeft een verdachte opgespoord die een gestolen gravelbike te koop aanbood. De fiets maakte deel uit van 3 exemplaren die in mei uit een tuinhuis in het Nederlandse Heerlen waren gestolen. Het slachtoffer ontdekte de advertentie in de omgeving van Laanaken en verwittigde de politie. De verkoper kon snel worden geïdentificeerd en de fiets is in beslag genomen. De man zal later worden verhoord. Het onderzoek loopt verder onder leiding van het parket Limburg. Een conflict over een wandelpad door een privébos heeft vorig weekend voor onrust gezorgd in Bilzen-Hoeselt. De eigenaar van het perceel sloot het populaire bospad af uit protest tegen sluikstort op zijn terrein. Toen wandelaars de afsluiting wilden passeren, escaleerde de situatie. De politie kwam tussen en nam de man enkele uren mee naar het commissariaat om te bedaren. Intussen hebben zo'n 150 buurtbewoners een petitie ondertekend en vragen ze duidelijkheid over het statuut van het wandelpad. Vandaag krijgen we in Limburg een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog op misschien een paar lokale druppels na. De temperatuur loopt op tot gemiddeld 23 graden, lokaal kan het even 24 graden worden. Er waait een matige noordwestenwind. Vrijdag wordt het zomers warm met temperaturen van 25 à 26 graden.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Oekraïnse aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïnse troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Hasselse strafrechter heeft de celstraf van een 36-jarige man uit Curaçao verlaagd van 8 naar 5 jaar voor zijn rol in een gewelddadige woningoverval in Lommel in 2019. De man werd vorige maand in Curaçao opgepakt nadat hij internationaal werd opgespoord door het FAS-team. De strafvermindering volgt omdat de behandeling van de zaak onredelijk lang op zich liet wachten. De veroordeelde moet ook een boete betalen en het slachtoffer ruim €27.000 schade vergoeden. Zijn medeverdachte verschijnt later opnieuw voor de rechter. Het personeel van het Noorderhart Maria ziekenhuis in Pelt is getrakteerd op een ijsje door de 80-jarige Jos Dirks uit Pelt. Daarmee bedankt hij het oncologisch team dat hem behandelde voor maag- en pancreaskanker. Jos had bij de start van zijn behandeling beloofd een ijskar langs te brengen als hij zou genezen. Intussen zijn de vooruitzichten erg positief. Samen met zijn schoondochter deelde hij de ijsjes persoonlijk uit aan het ziekenhuispersoneel. De actie werd letterlijk en figuurlijk zeer gesmaakt. Vandaag krijgen we in Limburg een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog op misschien een paar lokale druppels na. De temperatuur loopt op tot gemiddeld 23 graden. Lokaal kan het even 24 graden worden. Er waait een matige noordwestenwind. Vrijdag wordt het zomers warm met temperaturen van 25 à 26 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinge-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
5: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
4: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
5: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie Laanaken Maasmechelen heeft een verdachte opgespoord die een gestolen gravelbike te koop aanbood. De fiets maakte deel uit van 3 exemplaren die in mei uit een tuinhuis in het Nederlandse Heerlen waren gestolen. Het slachtoffer ontdekte de advertentie in de omgeving van Laanaken en verwittigde de politie. De verkoper kon snel worden geïdentificeerd en de fiets is in beslag genomen. De man zal later worden verhoord. Het onderzoek loopt verder onder leiding van het parket Limburg. Een conflict over een wandelpad door een privébos heeft vorig weekend voor onrust gezorgd in Bilzen-Hoeselt. De eigenaar van het perceel sloot het populaire bospad af uit protest tegen sluikstort op zijn terrein. Toen wandelaars de afsluiting wilden passeren, escaleerde de situatie. De politie kwam tussen en nam de man enkele uren mee naar het commissariaat om te bedaren. Intussen hebben zo'n 150 buurtbewoners een petitie ondertekend en vragen ze duidelijkheid over het statuut van het wandelpad. Vandaag krijgen we in Limburg een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog op misschien een paar lokale druppels na. De temperatuur loopt op tot gemiddeld 23 graden. Lokaal kan het even 24 graden worden. Er waait een matige noordwestenwind. Vrijdag wordt het zomers warm met temperaturen van 25 à 26 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar. 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: Geniet van je dag, Ludo. Your attention, please.
2: Dit is Koen.

Dat waren de Tremolos en Silence is Golden. Maar de stilte, die is hier niet gewenst. Wel fijne muziek en dat gaan we ook brengen in deze Hallo Limburg op deze donderdag hier bij Radio Ludo. Met zometeen, even kijken, is er een ander Vlaams goud dus van John Terra.

0: Hang about it.
1: Ja, een echte rock and roll en boogie-woogie klassieker. Een plaat die onlosmakelijk verbonden is met de woelige live-periode van deze Jerry Lee Lewis. Dat was een hit in 1973. Het origineel is van Stick McGee en die had het reeds in 1949. En nu naar Les Forbans, een band opgericht in Frankrijk door een groep jongeren. Ze waren 15 jaar en dagelijks repeteerden ze in een garage. En ze hadden begin jaren 80 best wel een aantal grote hits, zoals ook deze Chante.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

naam. Met regelmaat ook zo'n instrumentaal nummer. En dit keer de Spotniks. En dat met hun Spotniks team. En nu naar Sheila en de Black Devotion met een welgekende klassieker, Singing in the Rain. Wil ze dat hier gaan doen, dan gaat ze nog even geduld moeten oefenen. Want de echte regen die komt er pas zondag aan.

Ja, zondag komt de regen, dat is beloofd. Dat was Sheila en The Black Devotion. En België wil op Europees niveau autofabrikanten verplichten om radioontvangst in hun voertuigen te blijven inbouwen. Dat hebben onze drie mediaministers gisteren aangekondigd. Nieuwe auto's mogen niet uitsluitend afhankelijk zijn van internetradio en streamingsdiensten. België brengt dat standpunt naar voren tijdens de besprekingen over de Digital Network Act. Dat is een wetsvoorstel dat de Europese Commissie in januari lanceerde. Ja, wie onderweg naar de radio wil luisteren, moet dat rechtstreeks kunnen zonder een abonnement, dataverbruik of apps, dat zeggen onze ministers. Afgelopen april vroeg de Belgische radiosector de Europese autoriteiten om FM en DAB Plus ontvangers verplicht te maken in alle nieuwe voertuigen die in de EU worden geregistreerd.

never needed anyone. And making love is just a

Ja, die maakt haar comeback momenteel en dat doet ze tijdens een gigantische concertreeks in de Paris La Défense Arena in Nanterre. Dat is een beetje de grootste indoor arena van Europa. Haar officiële terugkeer start op 12 september met eerst aanvankelijk 10 shows, maar er is intussen een stormloop ontstaan op tickets. Vandaar dat het concertreeks uitgebreid is naar 26 optredens en die lopen door tot in het voorjaar van 2027. Jawel, Céline Dion en All By Myself.

vind het een echte zomerclassic, deze van Jeannette en Porquet Tu Vas. De lokale politiezone van Lannaken-Maasmechelen voert momenteel een onderzoek nadat een gravelbike in Lannaken te koop werd aangeboden. Die fiets werd eerder dit jaar in Nederland gestolen, namelijk op woensdag 15 mei, want toen verdwenen 3 gravelbikes uit een tuinhuis in het Nederlandse Heerlen. De eigenaar van de fietsen stelde later vast dat 1 van die fietsen vermoedelijk in de omgeving van Lannaken werd te koop aangeboden. Het slachtoffer deed hiervan melding bij de lokale politie van de zone Lannaken-Maasmechelen en daarna is er een opsporingsdienst die ermee aan het werk gegaan is. Ook het Limburgse parket startte een onderzoek. De verkoper kon intussen snel geïdentificeerd worden en de gravelbike werd in beslag genomen. De verkoper zal op een later moment worden verhoord.

Nou, dat was Nico Haak en de Paniekzaaiers in deze Honky Tonky Pianissie. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, 23 juli. Maar eerst nog deze van Kool & The Gang. Een van hun meesterwerken, deze Ladies Night.

Billy Stewart en dat in Secret Love. En vandaag is het exact 15 jaar geleden dat de soul- en jazzzangeres Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd overleed in Londen. Met haar meesterwerk Back to Black blies ze de nostalgische Motown-sound nieuw leven in en plaveide ze de weg voor onder andere wereldsterren zoals Adele. En een verjaardag die we dus niet mogen overslaan is deze dus van Amy Winehouse. En inderdaad, dit is Back to Black.

Dus exact 15 jaar geleden dat ze overleed. Amy Winehouse en Back to Black. Zometeen deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog wijlen Connie van den Bosch.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

0: De band rond John Fogerty, dat was CCR in Up Around the Band. Een heel goede avond en welkom alweer in deel 2 van deze Hallo Limburg voor deze donderdag. En we doen het nog tot 7 uur vanavond met zometeen de Foundations en Baby Now That I Found You.
1: Hallo Limburg,

Ja, dat was de versie door onze eigen Jimmy Frey en Yet I Know. En dit zijn The Darts, de vrolijke bende uit het Verenigd Koninkrijk met The Boy from New York City.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

muzikaal gezien was het zeer zeker een god in Duitsland en de andere Duitsstalige landen. Karel Gott en Lady Carnaval. Zometeen wat nieuws van de stad Hasselt na deze plaat. Want dit is nog een keertje Anne Murray in Singing the Blues.

Anne Murray en Singing the Blues. En de stad Hasselt laat dit nog weten, want organiseer je als vereniging een activiteit of een publiek evenement in Hasselt en zoek je nog materialen hiervoor, weet dan dat je gratis tafels, stoelen, podia en ander materiaal kan uitlenen bij de stad. En extra handig, de technische uitvoeringsdienst zorgt zelfs voor het transport. Voor meer informatie en de voorwaarden kijk je via hasselt.be en dan schuine streep materiaal uitlenen.

En de man is zo'n beetje terug naar zijn roots gekeerd. En het gaat bijzonder goed met die reeks Ghost Classics 30 Years Anniversary Edition. Want er is zelfs een extra show gepland die doorgaat op woensdag 30 december om 8 uur in de Trixo Theater in Hasselt. Helmut Lotti en Katharina. You may.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat waren de Ventures en Perfidia. Zometeen nieuws over de Limburgse Imkerbond, want zij hebben een nieuw wapen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Je hoort er meer over na deze Michel Sardou.

Dat was Michel Sardou hier bij Radio Ludo. De Limburgse Imkerbond kan sinds deze zomer nieuwe zenders inzetten in de strijd tegen de Aziatische hoornaar. En de eerste testresultaten zijn veelbelovend. Waar het opsporen van een nest vroeger dagen in beslag nam, lukt dat nu vaak in minder dan een uur. Geschat wordt dat er dit jaar in Limburg al meer dan 40.000 koningen werden gevangen. En dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. Ja, het vangen van die koningen in het voorjaar is cruciaal, omdat zij op dat moment nog aan het begin staan van het stichten van een nieuw nest. Ja, dankzij die nieuwe technologie lukt het dus heel makkelijk. En sinds medio mei zijn er speciale zendertjes beschikbaar van het bedrijf Phoebe Tracker. In heel Vlaanderen zijn er inmiddels al meer dan 12.000 van deze zenders besteld door de vele imkers.

Ja, zo stil als ze kwamen, zo zijn ze ook verdwenen. De Fleetwoods en Come Softly to Me. En dan naar het historische rock- en poppeil mijlpalen, want we hebben onder meer de Beatles, die in 1964 hun single A Hard Day's Night op de allereerste plaats zien staan in de Britse hitlijsten. En in 1983 is er dan weer het nummer van de Police, dat nummer Every Bet You Take, dat neemt de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitparade.

Dat was muziek uit het hoge noorden van de band Ace of Base. En dat in Happy Nation. Ik heb nog een weerbericht voor u, want vanavond en vannacht is het helder. Koelt het af naar minima tussen 9 en 12 graden. Morgen vrijdag dan is er wel een gesleurde zon, maar wel 25 graden. En zaterdag wordt het dan weer vrij mooi en nog warmer bij 28 graden. De regen en buien die zijn dus voor zondag.

Ja, dat was muziek van Hervé Villard en Revien. Dat is voor morgen, want onze tijd zit erop op deze donderdag. Wij hebben nog onder andere Floyd Kramer na deze van Rare Bird. Alvast nog een leuke donderdag en heel graag tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz, van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
1: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
0: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

Radio Ludo, het station waar Golden Oldies klinken als fonkelnieuw. Geniet van.

hermano. Allez, Pavarotti. On douceur. Encore une fois.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Samen. Ah, halleluja, ze is Samen. Loof de Heer, ze is Samen. Halleluja, dan mocht ze is Samen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.